Nochtje moet bijzeren kieren als. Nochtje moet zijn omen tepteren agwo. Han dus de gadiner bustegen mag. Han horen elpatsen zielen in het agwo.